this wrong down. Gotta get it up. Gotta shake this wrong down.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
3: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Gaan koken.
6: En? Wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
8: Love to see you shine.
9: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schat ik, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
9: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
11: Wereldwijd betalen in vreemde de munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Wiener Berger.
13: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
14: Natuurlijk dan, hè.
15: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
16: Wienerberger.
15: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
17: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
18: Nee, nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de We Love Cinema Days en deze keer ga ik.
19: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
20: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
21: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
22: Dank u!

Goedemorgen. Bijna 128.000 mensen kregen vorig jaar een terugbetaling voor diabetesmedicijnen, zoals Ozempic. Maar veel mensen gebruiken ze ook als afslankmiddel. Het cijfer ligt bijna 4 keer hoger dan in 2019. Die cijfers van ziekteverzekeraar RISIF staan in de tijd. Daardoor zijn ook de uitgaven van het instituut geëxplodeerd. Van bijna 30 miljoen in 2019 tot 122 miljoen euro vorig jaar. De regels voor afslankmedicijnen zijn intussen wel verstrengd. Een doktersbriefje is niet meer genoeg. Je moet nu ook geregistreerd staan als diabetespatiënt. In de Hoge Venen is de grote natuurbrand overal onder controle. Dat meldt de Luikse gouverneur. Er is geen risico meer op een uitbreiding van het vuur, maar het blijft nu belangrijk om mogelijke heropflakkeringen meteen te bestrijden. De brandweer bouwt wel geleidelijk zijn middelen af. De tankwagens uit Limburg zijn vertrokken. De bosbrandwagens en 15 brandweerlieden uit Limburg blijven wel nog ter plaatse. Intussen onderzoekt het parket hoe de brand ontstaan is. Op het WK hockey stoten onze vrouwen de Red Panthers door naar de volgende ronde. Ze wonnen hun laatste groepswedstrijd met 2-1 van Ierland. Pas in het laatste kwart scoorde ons land 2 keer. De Red Panthers spelen nu in de tweede groepsfase. Morgen spelen ze al tegen Duitsland. De top 2 gaat door naar de halve finales. En in de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Een onvergetelijk Europees debuut voor STVV, want Taniguchi scoorde het winnende doelpunt pas in de 94ste minuut. Eerder won Anderlecht al met 3-0 van Kairat Almaty uit Kazachstan. En in de voorrondes van de Conference League raakte AA Gent niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen het Schotse Hibernian. De terugwedstrijden volgen volgende week. Wisselend bewolkt met felle buien en mogelijk ook een onweer. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met brede opklaringen, daarna meer wolken met nog enkele buien en 20 graden. Zondag meestal droog en zonnig tot 22 graden. Maandag opnieuw zonnig en 23 graden.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die een borduur.
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Ik kan dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet die

0: kinderen al op Heo vakantiekamp.
1: En krijg ik roze blokjes?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
2: Wiener Berger.
3: Ja, de kinderen, ze worden groot, hè. Sophie heeft daar eerst een job, maar ze laatste jaar rond de nief. Het is hier soms meer een hotel dan iets anders. Maar zondagavond, dat is voor de familie. Dat missen ze nooit. Juist gelijk toen we ons dakpan moesten kiezen. Dat wilden ze ook niet missen, ze.
4: Weet je precies welke dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
2: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

0: Mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
5: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
6: Esso. Omdat elke rit telt.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil neer?
7: Sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
10: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
11: Dat klinkt als een extra sappige deal.
10: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
12: Ja, nog 1 meter. Oh.
13: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een

Goedemorgen. Bijna 128.000 mensen kregen vorig jaar een terugbetaling voor diabetesmedicijnen zoals Ozempic. Maar veel mensen gebruiken ze ook als afslankmiddel. Het cijfer ligt bijna 4 keer hoger dan in 2019. Die cijfers van ziekteverzekeraar Recif staan in de tijd. En daardoor zijn ook de uitgaven van het instituut geëxplodeerd. Van bijna 30 miljoen in 2019 tot 122 miljoen euro vorig jaar. De regels voor afslankmedicijnen zijn intussen wel verstrengd. Een doktersbriefje is niet meer genoeg. Je moet nu ook geregistreerd staan als diabetespatiënt. We kiezen steeds vaker een job op basis van een goede balans tussen werk en privéleven. 6 op de 10 mensen vinden leefbaar werk belangrijk. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Het gaat er vooral over dat je genoeg vakantie hebt en dat je werkgever flexibel is. Het loon blijft wel de belangrijkste reden om voor een job te kiezen. Sport. Op het WK hockey stoten onze vrouwen de Red Panthers door naar de volgende ronde. Ze wonnen hun laatste groepswedstrijd met 2-1 van Ierland. Pas in het laatste kwart scoorde ons land 2 keer. De Red Panthers spelen nu in de tweede groepsfase. Morgen spelen ze al tegen Duitsland. De top 2 gaat door naar de halve finales. En in de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Een onvergetelijk Europees debuut voor STVV, want Taniguchi scoorde het winnende doelpunt pas in de 94ste minuut. En in de voorrondes van de Conference League raakte AA Gent niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen het Schotse Hibernian. De terugwedstrijden volgen volgende week. Wisselend bewolkt met felle buien en mogelijk ook een onweer met maxima tot 22 graden. Morgen begint met brede opklaringen, daarna meer wolken met nog enkele buien en 20 graden. Zondag meestal droog en zonnig tot 22 graden.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
4: Yep. Info op telenet.be.
6: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
3: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemorgen. De situatie in de Hoge Venen verbetert. Een honderdtal brandweermannen is deze nacht blijven blussen om te vermijden dat het vuur weer aanwakkert. De natuurbrand is volledig onder controle, maar de situatie blijft wel fragiel. Je mag het natuurgebied dan ook niet binnen. Goed nieuws is wel dat niet alle natuur is verwoest. Er zijn kleine eilandjes van biodiversiteit bewaard gebleven. En dat is goed voor het herstel. Vlaams klimaatminister Melissa de Pratere gaat mee aan tafel zitten bij de klimaatop van de Verenigde Naties in november. De minister benadrukt dat de klimaatopwarming niet langer een ver van ons bedshow is. Dat kan je zien aan de 3 hittegolven in ons land en de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. De klimaatverandering laat zich ook al maar meer bij ons voelen. En dat moeten we internationaal aanpakken, zegt de Pratere. We kiezen steeds vaker een job op basis van een goede balans tussen werk en privéleven. 6 op de 10 mensen vinden leefbaar werk doorslaggevend. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Het gaat er vooral over dat je genoeg vakantie hebt en dat je werkgever flexibel is. Het loon blijft wel de belangrijkste reden om voor een job te kiezen. En de Fransman Julien Alaphilippe stopt met koersen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe is 35 en zet een contract bij het Zwitserse Tudor stop. Hij werd 2 keer wereldkampioen op de weg en won ook Milaan-San Remo. Alaphilippe reed deze zomer nog de Ronde van Frankrijk. Dat was dus zijn laatste koers. Wisselend bewolkt met felle buien en mogelijk ook onweer. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met brede opklaringen. Daarna meer wolken met nog enkele buien en 20 graden. Zondag meestal droog en zonnig tot 22 graden.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging 2 plus

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
4: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: beter is op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
2: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
4: Sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

Goedemorgen. Meer dan 9000 studenten hebben een eigen onderneming. Het waren er nog nooit zoveel. Op een jaar tijd steeg het aantal studentzelfstandigen met 5% en met 80% tegenover 2017. Dat is positief, zegt ondernemersorganisatie Unizo, want wie al tijdens de studies een zaak start, bouwt ervaring en vaardigheden op om uiteindelijk een duurzame onderneming uit te bouwen. Bijna de helft van de studenten met een onderneming is 4 jaar later nog altijd zelfstandige. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch bouwproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever. Israël bezet het gebied en wil er nog eens 1200 huizen bouwen. Maar die huizen zouden de Palestijnse staat in twee splitsen. Ook onze buitenlandminister Prevot reageert bijzonder kritisch. Hij benadrukt dat de nederzettingen illegaal zijn onder het internationaal recht en roept de Israëlische regering op om het project stil te leggen. En tennis, Zizou Berg staat in de kwartfinale van het Challenger-toernooi in Canada. Hij versloeg de Italiaan Pellegrino in 2 sets met 6-3 en 6-2. In de kwartfinale neemt Bergs het op tegen de Griek Sakis Laridis. Bergs is de enige landgenoot op het toernooi, want Sander Gillet werd al uitgeschakeld in het dubbelspel. Afwisselend opklaringen en wolken. Later krijgen we soms stevige buien met mogelijk ook een onweer. Maxima rond 22 graden. Morgen start met brede opklaringen, daarna meer wolken en opnieuw enkele buien tot 20 graden. Zondag vrij zonnig en meestal droog bij 22 graden. Maandag dan nog volop zon en 23 graden.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Met deze week Dreft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
9: Ah, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
10: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus.

0: Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
2: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Let's see you
3: shine. Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
6: Reken
4: op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Gewoon koken.
9: En, wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steekt dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
8: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
9: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemorgen. Meer dan 9000 studenten hebben een eigen onderneming. Het waren er nog nooit zoveel. Op een jaar tijd steeg het aantal met 5% en met 80% tegenover 2017. Dat is positief, zegt ondernemersorganisatie Unizo. Want wie al tijdens de studies een zaak start, bouwt ervaring en vaardigheden op om uiteindelijk een duurzame onderneming uit te bouwen. Bijna de helft van de studenten met een onderneming is 4 jaar later nog altijd zelfstandige. Al zo'n 16 schuldeisers vragen samen meer dan 340.000 euro van de webshop Unique Fashion. Dat schrijft het laatste nieuws. Unique Fashion kwam de afgelopen dagen in een slecht daglicht na meerdere klachten van klanten die weken tot zelfs maanden op een bestelling wachten. Een van de oprichters zou ook een bestuursverbod hebben. De zaakvoerder ontkent dat het er financiële problemen zijn en beloofde om alle pakjes tegen 4 september te leveren. Minister van Consumentenbescherming Beenders onderzoekt de zaak. En in de Nederlandse provincie Groningen zijn inwoners vanmorgen wakker geschud door een kleine aardbeving. Die had een kracht van 2,8. De beving gebeurde op 3 kilometer diepte en werd veroorzaakt door gaswinning. Nochtans wordt dat al 2 jaar niet meer gedaan, maar aardbevingen kunnen er wel nog voorkomen. Er is voorlopig geen schade gemeld. Afwisselend opklaringen en wolken. Later krijgen we soms stevige buien met mogelijk ook een onweer. Maxima rond 22 graden. Morgen start met brede opklaringen, daarna meer wolken en opnieuw enkele buien tot 20 graden. Zondag vrij zonnig en meestal droog bij 22 graden. Maandag dan nog volop zon en 23 graden.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benje.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Gummo koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, licht je stil neer.
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.

0: Goedemiddag. Er is al bijna 150.000 euro ingezameld voor de Hoge Venen. De Koning Boudewijn Stichting kreeg al meer dan 73.000 euro binnen. Bij de natuurorganisatie WWF staat de teller op 75.000 euro. Met dat geld willen ze de natuur daar herstellen, want er is al meer dan 3.000 hectare natuur verwoest. Het WWF wil vooral de leefgebieden voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren recreëren. En ze planten er soorten die er echt thuis horen, zoals de kleine veenbes. Wanneer dat ze daarmee kunnen starten hangt af van hoe de komende weken verlopen. Het gebied moet uiteraard veilig zijn. Steeds meer mensen in Europa hebben cashgeld in huis, ondanks dat we eigenlijk vooral betalen met de bankkaart of smartphone. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Centrale Bank. Heel wat mensen houden cashgeld achter de hand omdat ze bang zijn voor een oorlog, cyberaanvallen of natuurrampen. Het aantal bankbiljetten stijgt zelfs van 24 miljoen euro in 2020 naar meer dan 31 miljoen euro vandaag. De Europese Unie vraagt ook om beter voorbereid te zijn op noodsituaties. En in Noorwegen zal het vliegverkeer vanaf vandaag verstoord zijn door een staking van de luchtverkeersleiders. Ze willen meer loon, maar de onderhandelingen daarover zitten vast. Het is niet duidelijk hoe groot de hinder precies zal zijn. Maar volgens Noorse media zal de staking enkele dagen duren. Als je vandaag van op Brussels Airport naar Bergen of Oslo vliegt, moet je niet ongerust zijn. Die vluchten vertrekken voorlopig nog zonder vertraging. Afwisselend opklaringen en wolken. Later krijgen we soms stevige buien met mogelijk ook een onweer. Maxima rond 22 graden. Morgen start met brede opklaringen. Daarna meer wolken en opnieuw enkele buien tot 20 graden. Zondag vrij zonnig en meestal droog bij 22 graden. En maandag nog volop zon en 23 graden.
1: Oh boy.

0: bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
2: Axel, terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
0: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Ah, oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
1: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
6: Nee, nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: O, dus niet gewoon een computer in een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Ja, beginnen meter. Oh.
7: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.

Goedemiddag. Er is al bijna 150.000 euro ingezameld voor de Hoge Venen. De Koning Boudewijn Stichting kreeg al meer dan 73.000 euro binnen. En bij natuurorganisatie WWF staat de teller al op 75.000 euro. Met dat geld willen ze graag de natuur gaan herstellen. Er is meer dan 3000 hectare verwoest bij de natuurbrand. Het WWF wil vooral het leefgebied van insecten, reptielen en kleine zoogdieren liever recreëren. Wanneer ze daarmee kunnen starten hangt af van hoe de komende dagen verlopen. Het gebied moet uiteraard veilig zijn. In Tuzis, in het oosten van Zwitserland, zijn 5 mensen vermist geraakt na een hevige brand in een restaurant. 8 anderen liepen daarbij verwondingen op. 2 mensen zijn in ernstige toestand. Het vuur ontstond vannacht vermoedelijk op de tweede verdieping, waar ook woningen zijn. Tijdens de bluswerken stortte het trappenhuis neer en daarmee moest de brandweer het dak openbreken om de vlammen te bestrijden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De federale regering draagt dokter Hans Kluge voor als nieuwe directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. De 57-jarige Belg staat sinds 2020 aan het hoofd van de Europese afdeling van de WHO en zet nu tijdelijk een stap opzij om campagne te voeren voor de hoogste functie binnen de organisatie. Je kan de arts nog kennen van tijdens de coronacrisis. Toen gaf hij regelmatig uitleg in de media. Kluge noemt de voordracht op X een enorme eer en een grote verantwoordelijkheid. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze namiddag ook stevige regen- en onweersbuien. Maximaal tot 22 graden. Morgen eerst brede opklaringen. In de namiddag meer bewolkt tot 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken tot 22 graden. Begin volgende week terug zomers weer. Veel zon en tot 23 graden.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Allemaal koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL. Laten ze je
1: zijn. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2 plus 2.

0: Goedemiddag. In de haven van Zeebrugge zijn in de eerste helft van dit jaar 36 transmigranten opgepakt. En dat is bijna de helft minder dan de 65 arrestaties in dezelfde periode vorig jaar. Volgens provincieraadslid Kurt Himpe en gouverneur Karel de Kaluwe werpen investeringen in camerabewaking en slimme omheiningen hun vruchten af. Er wordt volgens hen amper nog over hekken geklommen. De migranten worden nu vooral ontdekt in vracht- of treinladingen. Toch zegt de gouverneur dat waakzaamheid geboden blijft, want mensensmokkelaars wijken steeds vaker uit naar Noord-Frankrijk om grote groepen met bootjes over te zetten. Het parket onderzoekt in Roeselare een verdacht overlijden van een 26-jarige Poolse vrouw. Haar lichaam werd afgelopen weekend aangetroffen in een appartement in de Wallenstraat. Ze lag er vermoedelijk al enige tijd. De politie is een moordonderzoek gestart en is op zoek naar de partner van de vrouw. Die is al een tijdje spoorloos. Over de mogelijke betrokkenheid of de exacte doodsoorzaak is nog niets bekend. In Thouzies, in het oosten van Zwitserland, zijn 5 mensen vermist geraakt na een hevige brand in een restaurant. 8 anderen liepen verwondingen op. 2 mensen zijn in ernstige toestand. Het vuur ontstond vannacht vermoedelijk op de tweede verdieping, waar ook woningen zijn. Tijdens de bluswerken stortte het trappenhuis neer en daarom moest de brandweer het dak openbreken om de vlammen te bestrijden. Hoe de brand kon uitbreken is nog onduidelijk. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze namiddag ook stevige regen- en onweersbuien. Maximaal tot 22 graden. Morgen eerst brede opklaringen. In de namiddag meer bewolkt tot 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken tot 22 graden. En begin volgende week meer zomers, veel zon en tot 23 graden.
1: Empezó el verano. ¡Fue!

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, licht je stil neer.
4: Sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maand.

0: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: that your grandma's coat?
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
6: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: nog voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: ...zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: ...heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: ...zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat klinkt als een extra sappige deal.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
8: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
9: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
10: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
11: DSM Keukens.
10: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
12: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: Oh, dus niet gewoon een computer in een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
3: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemiddag. In de haven van Zeebrugge zijn in de eerste helft van dit jaar 36 transmigranten opgepakt. En dat is bijna de helft minder dan de 65 arrestaties in dezelfde periode vorig jaar. Volgens provincieraadslid Kurt Himpe en gouverneur Karel de Kaluwe werpen investeringen in camerabewaking en slimme omheiningen hun vruchten af. Er wordt volgens hen amper nog over hekken geklommen. De migranten worden nu vooral ontdekt in vracht- of treinladingen. Toch zegt de gouverneur dat de waakzaamheid geboden blijft, want mensensmokkelaars wijken steeds vaker uit naar Noord-Frankrijk om grote groepen met bootjes over te zetten. In een bos aan de rand van Berlijn is een geheime wapenopslagplaats ontdekt die vermoedelijk bedoeld was voor Russische spionnen. De Duitse inlichtingendienst vonden de vuurwapens na tips en vermoedde dat ze klaar lagen voor fysieke aanslagen op Duits grondgebied. De wapens werden gedeactiveerd en uitgerust met GPS-trackers, maar niemand kwam ze nog ophalen. In Roemenië is intussen een verdachte opgepakt die gelinkt wordt aan het aanleggen van de geheime opslagplaats. Wieler-icoon Frans Verbeek is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het fietskledingmerk Vermarkt Sport dat hij na zijn carrière oprichtte. De Belgisch kampioen van 1973 won onder meer de Amstel Gold Race, een toeretappe, maar verzamelde in de jaren 70 vooral tientallen ereplaatsen in de grote klassiekers. Hij koerste in het tijdperk van Roger de Vlaming en Eddy Merckx, over wie hij de legendarische uitspraak deed: hij reed 5 per uur te rap voor ons. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze namiddag ook stevige regen- en onweersbuien. Maximaal tot 22 graden. Morgen eerst brede opklaringen. In de namiddag meer bewolkt tot 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken tot 22 graden. En begin volgende week meer zomers. Veel zon en tot 23 graden.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
8: Bruno.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
5: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
6: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
6: Oh, voel eens, het toch niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh. Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.

Goedemiddag. De Hoge Raad voor de Justitie maakt zich grote zorgen over de zware reacties na het vonnis in de zaak rond Gregory Linocci. De 49-jarige man kreeg gisteren in Namen 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman, die hij verdacht van het misbruik van zijn stiefzoontje. Na de uitspraak ontstond er zwaar protest in en rond de rechtszaal en doken er op sociale media bedreigingen op. De Hoge Raad benadrukt dat rechters onafhankelijk oordelen op basis van het dossier. Wie het niet eens is met het vonnis, moet volgens de Raad de officiële juridische wegen volgen. In een school in Zweden zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een aanval met een zwaard. Het incident gebeurde in de gemeente Fagerza. De politie kon de dader al oppakken. Volgens lokale media raakte de dader daarbij zelf gewond aan het been. Over het motief of de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De kans is groot dat de bussen in Wallonië volgende week donderdag en vrijdag niet rijden. De vakbonden bij de Waalse openbare vervoersmaatschappij TEC hebben een stakingsverzoek ingediend. Het komt er nadat overleg over ecochecks ter waarde van 100 euro per jaar is mislukt. Dinsdag volgt er wel nog een verzoeningspoging, maar de bonden verwachten dat de staking bij gebrek aan een akkoord er toch zal komen. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze namiddag ook stevige regen en onweersbuien. Maxima tot 22 graden. Morgen eerst brede opklaringen. In de namiddag meer bewolkt tot 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken tot 22 graden. Begin volgende week meer zomers, veel zon en tot 23 graden.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil neer?
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
4: Bring your bottle back bij IssyParisXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IssyParisXL.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
5: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
6: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemiddag. Prins Harry, zanger Elton John en ook nog 5 andere bekende Britten moeten de uitgever van de Daily Mail minstens 9,5 miljoen pond betalen. De 7 hadden de krant voor de rechter gedaagd wegens het schenden van hun privacy, waaronder afluisteren. Ze verloren de rechtszaak door een gebrek aan bewijs. Het bedrag van 9,5 miljoen is een voorschot op de gerechtskosten. Het uiteindelijke bedrag kan nog hoger oplopen. De Hoge Raad voor Justitie maakt zich grote zorgen over de zware reacties na het vonnis in de zaak rond Gregory Linocci. De 49-jarige man kreeg gisteren in Namen 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman, die hij verdacht van het misbruik van zijn stiefzoontje. Na de uitspraak ontstond er zwaar protest in en rond de rechtszaal en doken er op sociale media bedreigingen op. De Hoge Raad benadrukt dat rechters onafhankelijk oordelen op basis van het dossier. Wie het niet eens is met het vonnis, moet volgens de Raad de officiële juridische wegen volgen. Sport, geen US Open voor Jannik Sinner dit jaar. De Italiaanse nummer 1 van de wereld ondervindt nog te veel hinder van een blessure aan de rechterknie. En hij moet dus forfait geven voor het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Sinner won vorige maand nog Wimbledon. Hij liep kort daarna de blessure op. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze namiddag ook stevige regen- en onweersbuien. Maxima tot 22 graden. Morgen eerst brede opklaringen. De namiddag meer bewolkt bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken tot 22 graden. En begin volgende week meer zomers, veel zon en 23 graden.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, ja, het is een ander bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Gaan koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
5: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
2: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
3: Oh
2: zegt.
6: Oh, Quadro.
7: Code Yellow.
8: Nu, bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Echt, een heel jaar.
8: Ja, echt. Info

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Jij kent mij misschien als Axel Tazler, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
4: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
5: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
6: Check.
5: De DJ checkt voor je tickets koopt.
6: Oké, check.
5: En social media checkt voor je op date gaat.
6: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
5: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
5: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.

Goedenavond. Taxidienst Uber krijgt een boete van 825 miljoen euro van de Nederlandse privacy-toezichthouder. Het bedrijf heeft Europese dataregels overtreden door accounts van chauffeurs automatisch te blokkeren via algoritmes zonder dat daar een menselijke controle aan te pas kwam of chauffeurs werden ingelicht. Het is de op één na hoogste privacyboete ooit in Europa. Uber noemt het bedrag buiten proportie en gaat in beroep. In Buizingen, een deelgemeente van Halle, is de afgelopen nacht een brandbom gegooid naar een woning. Op camerabeelden is te zien hoe een onbekende een object met benzine en vuurwerk naar de voordeur gooide en daarna wegvluchtte. De bewoners konden het huis op tijd via de achterkant verlaten en bleven ongedeerd. De woning is wel volledig onbewoonbaar verklaard. De politie en het parket zijn een onderzoek gestart naar de dader. Wielrenner Jenno Berkmoes heeft de derde etappe van de Renewi Tour gewonnen. Na een rit van ruim 180 kilometer in en rond Geraarsbergen bleef de renner van Lotto Intermarché op de veste zijn medevluchter Alex Segaert voor. Jasper Philipsen sprintte nog naar de tweede plek, maar moet zijn leiderstrui wel afstaan. Berkmoes is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Vanavond is het wisselend tot soms zwaar bewolkt met lokaal felle buien en onweer tot 16 graden. Morgen eerst brede opklaringen, in de namiddag bewolkt met bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken tot 22 graden dan. Begin volgende week meer zomers, veel zon en 23 graden.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: nog voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: ...zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: ...heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
1: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: ...zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
3: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op Coca-Cola.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst over niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
7: Oh, sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
10: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
13: Een dagje.

Goedenavond. Tesla roept bijna 3 miljoen wagens in China terug wegens veiligheidsproblemen met verzonken deurklinken. Bij een ongeval dreigen inzittenden vast te raken doordat de elektronisch bediende handvatten niet meer werken. China heeft het systeem intussen al verboden. Tesla lost het probleem op met een software-update die bij een crash automatisch de ramen opent. Ook zeker 8 andere autobouwers moeten miljoenen voertuigen aanpassen. Aan de grens met Wit-Rusland heeft de Letse grensbewaking opnieuw een geheime smokkeltunnel ontdekt. De ondergrondse doorgang lag verscholen onder het mos, vlakbij het grenshek in het zuidoosten van het land. De ontdekking gebeurde nadat 28 migranten waren opgepakt die illegaal de grens naar de EU hadden overgestoken. Eerder deze maand werd ook al een gelijkaardige tunnel gevonden. Vanaf morgen kan je na 1,5 maand droogte opnieuw kajakken op de Lessen. Het is wel een gedeeltelijke heropening. Enkel het traject van 12 kilometer tussen Gendron en Anserem is bevaarbaar. Omdat de natuur nog erg kwetsbaar is, blijft barbecuen langs de oevers van de rivier voorlopig streng verboden. Vanavond is het wisselend tot soms zwaar bewolkt met lokaal felle buien en onweer tot 16 graden. Morgen eerst brede opklaringen, in de namiddag meer bewolkt bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken tot 22 graden dan. Begin volgende week meer zomers, veel zon en 23 graden.

0: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you
1: shine. Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Homo koken.
4: En? Wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2+2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: zo snelheid, jong. En die van computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: Francisco, where's your disco?
1: Energy. 정의가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: And that won't work. Can we go thrift shopping?
1: What?